Yeah. Lekker los. Ja. Lekker lauwe geit.

Done.

sings a different song.

Rektus getuned. Goden verdoemd. Cars gepoeld. Mountains gebiked.

0: Dit is Urgent FM.
1: 11-18-83.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: We melden ons opnieuw minder vaak ziek op het werk. De cijfers van het absenteeïsme in ons land daalden vorig jaar al. En dat doen ze ook in de eerste helft van dit jaar. Met bijna 7% in totaal. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Experte Stefanie Urtere ziet meerdere redenen voor die daling.
3: Voor de korte afwezigheden onder een maand was er een minder sterk griepseizoen. Daarnaast is er ook een maatregel administratief genomen waar het herval anders berekend wordt, die een impact heeft op die berekening. Voor het middellang zien we eigenlijk dat het samenvalt met de maatregelen die de overheid ook neemt op het vlak van activatie en mensen terug aangepast of zonder aanpassingen aan het werk te krijgen.
2: Ook het aantal langdurig zieken daalt. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. Securex merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. Het is nog niet duidelijk wanneer de Vlaamse begrotingsgesprekken voortgaan. Minister-president Diependalen stelt morgen zijn beleidsplannen voor in het parlement. Gisteren lukte dat niet, doordat minister Krevits en een kabinetsmedewerker van Vooruit kort voor een akkoord onwel werden. Politiek journaliste Isolde van den Einde schat de situatie in.
4: Ik denk dat ze op een bepaald moment zullen beslissen om samen te zitten. Ik denk dat Hilde Krevits zal vervangen worden door Joop Broens. Ik kan mij nu wel inbeelden dat men niet gaat proberen om dat nog tot een kot in de nacht te doen. Men zegt dat de punten en commas vooral moesten bijgeschaafd worden. Ja, dat lijkt mij iets dat je dan gedurende de dag kan doen.
2: Het uitstel kan er volgens experts ook wel voor zorgen dat onderhandelaars plots weer gaan twijfelen over dingen die ze al goedgekeurd hebben. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is eindelijk geblust na 2 maanden. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar.

0: In totaal brandden zo'n 42.000 hectare af. Dat is net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, stelt de lancering van haar nieuwe AI-model uit, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid. Het nieuwe model zou bij testen geprobeerd hebben om te misleiden. AI was ook niet altijd eerlijk en het wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd duiken er wel vaker berichten op van incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. En een eerste nederlaag voor onze Rode Duivels zonder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het werd 0-1 tegen Frankrijk in de tweede groepsmatch in de Nations League. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Verdediger Brandon Mechelen.
1: Nou, ze maken een mooie goal op individuele klasse. Maar ik denk wel dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben onze kansen gehad. Met een beetje geluk maak je misschien een. Dan win je hier misschien. Maar ik denk dat het gelijkspel wel eerlijker zou geweest zijn.
0: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider in de groep met 6-6. Onze Duivels en Italië hebben 3 punten en de Turken nog geen. Veel zon vandaag, plaatselijk tot 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen. Maxima nog tot 27 graden. En donderdag wat regen en 22 graden.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Bijna 1 op de 6 jongens uit het middelbaar heeft al overwogen om te stoppen met school zonder diploma. Bij meisjes is dat 1 op de 10. Dat blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral de stress op school speelt mee, zegt voorzitter Bas van Hullebos.
3: De schoolstress neemt vooral toe vanwege dat er weinig afbakening is tussen school en thuisvrije tijd. Door de gsm, door smart school, zijn we meer geconnecteerd. En ik denk dat dat ook heel veel stress mee heeft met de leerlingen. Geld verdienen staat op de tweede plek. Dat is ook volgens mij wel een prominente.
2: Vooral de laatstejaars willen daarom liever meteen gaan werken. Cijfers van de VDAB tonen nochtans dat 22% van de schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd geen job heeft, tegenover 7% van wie wel een diploma heeft. Nog in die rondvraag geven 6 op de 10 tieners aan dat ze vaak doodmoe op school zitten, 3 op de 10 zelfs elke dag. Daardoor hebben ze het moeilijker om de lessen aandachtig te volgen. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux is eindelijk geblust na 2 maanden. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare af. Dat is net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. In Spanje mag Mari Carmen dan toch terugkeren naar haar appartement in Madrid. De vrouw van 87 werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat de huur fors verhoogd werd en ze die daardoor niet meer kon betalen. Dat leidde tot grote straatprotesten. Om Mari Carmen te steunen, maar ook tegen de hoge huurprijzen en de wooncrisis in Spanje. Premier Sanchez belooft maatregelen. Eerste nederlaag voor onze Rode Duivels onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het werd 0-1 tegen Frankrijk in de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Het enige doelpunt viel helemaal op het einde. Verdediger Brandon Mechelen.
4: Nou, ze maken een mooie goal op individuele klasse. Maar ik denk wel dat we een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben onze kansen gehad. Met een beetje geluk maak je misschien een. Dan win je hier misschien. Maar ik denk dat het gelijkspel wel eerlijker zou geweest zijn.
2: Vrijdag spelen de Duivels in Luik tegen Turkije. Dat verloor gisteravond met 1-4 van Italië. Frankrijk is leider in de groep met 6-6. Onze Duivels en Italië staan met 3 punten tweede. En de Turken hebben nog geen punten.

0: FIFA-baas Gianni Infantino onderzoekt of de nationale voetbalbonden meer geld kunnen krijgen. Er zijn er meer dan 200 over de hele wereld die hadden de FIFA opgeroepen om bijna 2 miljard euro vrij te maken om extra te investeren in hun voetbal. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij voorstelde om het WK voetbal te verkopen. Veel zon, plaatselijk tot 29 graden vandaag. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen. Maximaal nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig weer en rond 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
2: Urgent FM.

like you said, then free now, cause full.

0: Dit is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent FM.
2: I've named this one JPEG.

0: Dit is Urgent FM.
1: I'm getting high on humans.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: Het leven is weer fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar bijna 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023, zegt financieel expert Chris Sugira.
4: De inflatie gaat van 3,97% naar 4,69% in september. Dat komt onder meer door de stijging van aardgas, elektriciteit en huisbrandolie. De kerninflatie, dus de inflatie die geen rekening houdt met energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, blijft wel vrij stabiel.
3: Die schommelt rond de 3%, net als in augustus. Een normale inflatie ligt rond de 2%. En het planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen. De Vlaamse regering praat straks voort over de begroting. Om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren viel het overleg stil en moest minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het parlement uitstellen nadat 2 mensen onwel werden. Onder hen CD&V-minister Grevits. Politiek journalist Rob van Herk.
5: Bij CD&V en N-VA hoor je, het is bijna een formaliteit, want we waren gisteren op een half uur van een akkoord. Bij vooruit toch een lichtjes ander geluid. Zij zeggen dat er nog echt wel wat fundamenteel zaken moeten besproken worden, maatregelen echt nog doorgepraat worden. Maar toch is de verwachting dat deze namiddag of vanavond het akkoord wordt afgerond.
3: Diependalen houdt zijn beleidsverklaring normaal morgen namiddag. Premier Bart De Wever wil dit weekend tot de finish gaan voor zijn federale begroting, om zijn deadline van 13 oktober te halen. Dat schrijft de krant De Tijd. De Wever zoekt 10 miljard euro en heeft een aangepaste versie van zijn startnota gemaakt. Het belooft opnieuw erg moeilijk te worden, want de meningen van de coalitiepartners liggen vaak ver uit elkaar. Vorig jaar haalde De Wever de deadline voor zijn State of the Union niet. In een basisschool in Vorst in Brussel is de sportzak van een Palestijns kind van 6 beklad met een Davidster en met de letters IDF, een verwijzing naar het Israëlische leger. De gemeente spreekt van een ernstig incident en heeft daarom een klacht ingediend bij de politie. Er is ook een dossier geopend bij Gelijke Kansencentrum Unia. Er wordt nog onderzocht wie erachter zit en waarom. En Iran wacht op een antwoord van de VS over de zeestraat van Hormuz. Er ligt een voorstel op tafel om die te heropenen onder voorwaarden. Qatar bemiddelt. Een akkoord over de straat van Hormuz moet ruimte maken om ook over andere zaken oplossingen te vinden. Het is zonnig en warm, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er geleidelijk wolken en buien opzetten vanuit het westen. Dan halen we wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en 22 graden. En vanaf vrijdag wordt het vrij zonnig en rond 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
2: Urgent FM.

zout. Oh, ik voel me zo alleen in mijn meervoud. Vanaf dat ik het wil zeggen, had het weer fout. Ja, er is iets in mezelf die me in een greep houdt. Dus ik hamer erop, alsof ik het beeld houd.

gonna hop de woorden dat ik nodig heb om te zeggen hoeveel dat ik voor je over heb. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ik weet niet of dat je het beseft, maar je overtreft alles wat ik hier nu zeg in één tekst.

leven. Woede en onvrede kunnen worden vermeden. Deze eeuwige strijd met mijzelf, wou niet voldoen aan de eisen gesteld. Kijk erop terug, nu begrijp ik ze wel. Blijf een rebel, kan alleen gelukkig zijn. Vrij in mijn vel, haat door mijn eigen zelf. Werd weinig gebeld en nooit een aandacht. Nu ben ik graag op mijn eigen gesteld. Rap wel rap, toch schrijf ik niet snel. Want word heel vaak door de twijfel gekweld. Maar leerde wel trots te zijn op wie ik eindelijk ben. Sta nu zelf soms van mijn eigen versteld. Wordt er de klim naar de top of verhuis naar de hel. Doe alles wat moet, zodat

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Vlaamse ministers zitten opnieuw rond de tafel over de begroting. Volgens Joop Roens van CD&V moeten er enkel nog details worden uitgeklaard, zolang elke partij zich aan de afspraken houdt.
3: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. En dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
2: Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat minister Krevits en een kabinetchef onwel waren geworden. Als de regering vandaag een akkoord bereikt, legt minister-president Diependalen morgen zijn septemberverklaring af in het Vlaamse parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme, heeft zijn ex-vrouw getuigd, dus de moeder van de kinderen. Het was een cruciale getuigenis, zegt journalist Klaas Daniel.
4: Want de stukgelopen relatie was voor Van Haverbeke, ja, zijn motief, de belangrijkste rechtstreekse aanleiding voor de moorden. Want hij wou zijn ex treffen door hetgene af te nemen wat haar het meest dierbaar is, haar kinderen. En zelfs na zijn aanhouding is hij haar blijven stalken vanuit de gevangenis.
2: Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte normaal getuigen, maar zij kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie vertelde. De vrouw uit Roeselare die verdacht wordt van de moord op haar man, blijft aangehouden. Nog zeker een maand, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 60 overleed bij een zware brand in hun huis. Al snel bleek dat de brand was aangestoken. Zijn vrouw van 61 belde de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten.

0: nou?
1: Het is intussen meer dan 27,3 graden geworden in Ukkel. En daarmee is er niet alleen een nieuw dagrecord gevestigd, want dat oude dateert van 2011. Maar het is ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm geworden.
0: Het echte record van vandaag kennen we vanavond pas, want mogelijk wordt het straks nog warmer. Zonnig en warm dus, plaatselijk tot 29 graden. Morgen komen er meer wolken en buien vanaf het westen. We halen wel nog tot 27 graden. Donderdag wat regen en tot 22 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig en rond 20 graden.

0: Welkom bij een nieuw seizoen van Sonic Safari. We zijn aan het begin van het academiejaar en het thema van deze week is Dark Academia. Dark Academia is een populaire internet subcultuur en literaire esthetiek. Het romantiseert studeren. Klassieke literatuur, kunst en een moody vintage lifestyle. Nassim Taleb zei, academia is to knowledge what prostitution is to love. En Werner Herzog zei, academia is the death of cinema. It is the very opposite of passion. Maar toch, geniet van jullie studentenjaar. Dit is
1: you are the love of my life.
0: My new band Believe met Love Song. Nothing

Hip Hop Queen, Lil Sims, naar een nieuwe track van Erykah Badu.

Badass, Erykah Badu. Nu gaan we luisteren naar een vrij recente band, Discovery Zone. American-born, Berlin-based musician en artist J.J. Whale. Experimentele art-pop. Maar een super lekkere track. Ik hou zo van deze tijdsgeest omdat er zo'n hele alternatieve popmusic scene is ontstaan. Dit is zo'n banger, echt een hit. Het nummer heet Dance 2.

spelen vanavond in de Botaniek in Brussel. I'm going. Little Barry. Engelse band. Opnieuw plaat gemaakt, opnieuw beginnen toeren.

hier gaan naar die andere legend, Sonic Youth, Shadow of a Doubt.

Dus de Alan Watts Thought Experiment, moet dat je proberen. Het vraagt jou om je in te beelden dat je de kracht hebt om iedere nacht dezelfde droom te dromen en zo de tijd te controleren. Zodat één enkele nacht voelt als 75 jaar. En nu zingt Kim Gordon, Must Have Been a Dream. We gaan weer alle kanten op in Sonic Safari.

Ik wens alle studenten ook wel heel veel succes toe. En deze Tom Veck zegt het. You need to work your heart out.

Prachtig. Dank u wel om te luisteren. We sluiten deze aflevering af met Leonor. Don't worry. Sadness remains. Tot volgende week.

En elk van u een goede avond. We begonnen seizoen 10 zo net met Surgeon en dit is Steve Poindexter.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
2: Liquid. Flavors.

Ja, als je nu maar aan het luisteren bent, we hebben een special guest vanavond. DJ Sikka van Drum & Beer. Hij is hier om de volgende Drum & Beer te promoten. Volgende week, vrijdag 9 oktober. In Paramour in Brussel. On the line-up, Bob, Hi-Rate, Gobs, Vicky Gush en Doosku Sellerman. Het zijn tickets aan de deur, dus zeker allen daarheen. Nog tot 10 uur, Sikka in de mix voor Liquid Flavors.

0: Hey, hey, goedenavond. We zijn hier terug met Open Decks op dinsdagavond. En het is onze eerste show van het nieuwe seizoen, seizoen 3. En veel volk in de studio vanavond, maar straks daarover meer. Maar we gaan eerst een keer het weekend bespreken, zoals altijd. En hier in de studio bij ons nog eens Ian, lang geleden, de recensent van Gent. Ça va, Ian, alles goed?
1: Vrij goed. Schoon weekend gehad.
0: Schoon weekend gehad.
1: Schone weekend en de week. Ik heb de week ook nog een keer meegepakt.
0: En de week ook nog een keer meegepakt. Wel, je mocht er direct een keer over vertellen. Wat hebben we allemaal gedaan
1: voor het weekend? Het is allemaal begonnen bij een woensdag. Het was student kick-off.
0: Ja, juist. Ja.
1: Vrij wijs, ik was uitgenodigd door de mensen van student kick-off. Oh, zalige organisatie. Vrij leuk moesten wij recenseren. En ook met Audiowave, Christopher en Charlatan moesten we hem even presenteren hier in het Gentsen. Vrij wijs, daar toch even van moeten bekomen. Dan zijn we vlot overgegaan naar eigenlijk de Modelair. Ik heb me eigenlijk wel vrij geamuseerd, Modelair.
0: De zaterdag was dat,
1: de zaterdag in aan de Chinastraat.
0: Stadsmakers, op het terrein van Koppadok, dacht ik.
1: Wat een terrein.
0: Ja, ja.
1: Even wel een dik chapeau aan de mensen die de inkleding hebben voorzien. Het was vrij goed. Stadsmakers zijn dat vrij goed fixed. Modelair ook. Het waren twee verschillende stages. In binnen, in buiten. Wijs. Dus open air kent dat concept, hè.
0: Ja, het zal wel, ja.
1: Het was nu een indoor open air. Dus dat was wel nog interessant.
0: Dat is een keer iets anders. Maar je weet nooit zeker met weer. Maar het was goed weer. Het was droog gebleven.
1: Het was vrij goed weer. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: En goed gedanst.
1: Oh, maar ja. Hè. En dan nog een afterparty in de Chinastraat.
0: Oké.
1: En dan uiteindelijk nog in Charlatan terechtkomen. Ja,
0: het full option gedaan.
1: Ik had zoiets van, kom, we gaan ervoor gaan. En vanaf zondag niet kloot naar gedaan. Nee. Ik ben ook nog zowat marktjes en rommelmarktjes afgestoken.
0: Daar moet je natuurlijk even van bekomen. Zo'n zware zaterdag. Oké, tof.
1: Maar zeg, wat ga jij deze week uitsteken?
0: Deze week ga ik ook nog kort iets zeggen over mijn weekend. Ik heb zaterdag in de klimzaal gedaald. Het was daar gedraaid en het was daar een competitie. 400 klimmers in Walden, Gent, aan de Artcube. En samen met Cardiome en Fred Blunt, twee andere DJ's, hebben wij de achtergrondmuziek voorzien om de klimmers wat op te zwepen.
1: In de klimzaal?
0: In de klimzaal, Walden Gent. De grootste klimzaal indoor van België trouwens. Dus
1: voor alle klimmers nodig.
0: Ja. Ja, inderdaad, inderdaad. Maar kijk, ondertussen zit Sander hier ook erbij. Hoe is Sander. Uw weekend geweest,
2: Sander? Hey, dag lieve Gentenaars. Mijn weekend was ook wel vrij interessant. Ik ben de vrijdag naar Funke geweest. Het was Ask of Escape in de Funke. Dat wordt georganiseerd door onder andere een van de organisatoren is Artronix. En die ken ik al lang. Dat was de eerste artiest op mijn al oude platenlabeltje. En die doen nu echt zo van die groovy techno, heel underground. Dus ja, het was wel een vibe. Ja. En dan ben ik eigenlijk niet zo lang uit geweest. Maar we hebben dat zaterdag goed gemaakt. Want het was ook voor zaterdag dat ik niet zo lang ben uit geweest. Want dat was de hele dag, heel de namiddag lang curfew open air. In de Flesjesfabriek was heel goed voorzien. Ze hebben een machtige sound weer gefixt, zoals dat we gewend zijn. En de vibes waren crazy. Continu mensen die erbij kwamen om te zingen. TLP die aan het presenten was. Mona Lee die originals aan het nazingen was en zo. Echt, vrij goede sfeer.
1: Ja, maar curfew doet inderdaad. Ja,
2: ja, big ups naar de organisatoren, hè, de Laudy en Will C. Heel de meute die daarachter zit, Maxime en zo. En dan ben ik nog even naar de Giraffe eigenlijk afgezakt. En daar was het dan Gizef Invite. Dat is ook een maat van mij en een goede DJ.
0: Wat voor genre was
2: dat? Dat was echt zo meer acid.
0: Iets harder.
2: Techno een beetje, ja. Maar super tof weekend, hè. Ja.
0: Oké, tof.
1: Ook wel geamuseerd.
0: Veel te doen dit weekend, maar we gaan een keer vooruitblikken op weekend.
1: Wat komt eraan?
0: Wat komt eraan? Normaal doen we dat op het einde van ons

0: Er worden daar geen feestjes georganiseerd, maar trouwens, binnenkort gaan we daar verandering in brengen. Ik ga daar wel staan, ten tiende tot de vieren, met Sunning Disco. Dus we gaan feest op bedrijf brengen. Ik vind dat wel interessant.
1: Ja, dat is iets nieuws, maar er zit zeker heel veel potentieel in.
0: En jij, wat gaat jij allemaal uitspreken?
1: Ik ga vooral vrijdag iets uitsteken, maar ik ga daar straks meer over vertellen, want dat heeft iets te maken met onze guests voor vanavond. Maar ik zal het nog even aan Sander overlaten voor de vooruitblik voor volgend weekend.
2: Wel, komend weekend nog is er ook de donderdag eigenlijk in Sauvage iets te doen, Turbo Thursdays.
0: Ja.
2: Student Night, als ook in de Giraffe, Person met Open Decks. We hebben vier supercoole DJ's geselecteerd die het verdienen om nog een keer in Gent te spelen. Dus ook altijd welkom in de Giraffe, waar dat gratis is ook. Volgende week doen we trouwens met Loud Ladies ook een Open Decks.
1: Yes.
2: Dat wordt een iets grotere editie. Maar,
1: de line-up ligt er al voor vast, maar zullen we binnenkort aankondigen.
2: Die gaan we volgende week afkondigen, Sessa. Er was ook nog iets in de Charlatan donderdag. Euphoria met DJ Audio Wave, onder andere.
0: Christopher, ja. Freehoing DJ.
2: Ja, en 1 jaar Bonnie. Dat is ook een interessante, maar dat is eigenlijk heel het weekend lang ook. Maar dat begint dus ook donderdagavond. De vrijdag, ja, daar gaat Benjamin iets over vertellen.
0: Yes.
2: Maar het is ook nog in de Compass Club een feest. En in de Sauvage ook nog de dik feest die een avond. Dan de zaterdag is het uiteraard Star Wars. Hè. Heb jij dat al vermeld, Jan?
0: Nee, ik heb dat niet vermeld.
1: De laatste Star Wars.
2: Shame on you.
0: Dat kan u overlaten. Je bent een dub-expert. Hè.
2: Het coole aan de opkomende Star Wars is dat er wordt uitgepakt met een all-Belgian line-up. Ja. Dus er zijn veel DJ's en ze zijn allemaal van Belgische bodem. Dus ik vind dat super cool. Dat leent ook een beetje aan met mijn Invits conceptje, waar ik later deze maand nog een giraffe-sessie mee doe. Ik kijk er keihard naar uit.
0: Star Wars, dat is echt dat is het ding, hè?
2: En ook, het is
0: van elke keer vraag ik, kom aan mee naar Star Wars.
1: Moet ik gaan, want het is de laatste keer.
2: Het is wel echt de laatste keer.
1: Nee, het was nu, de laatste keer, denk ik.
2: Niet elke week de laatste keer.
0: Oké, dat moet gaan.
1: Het staat er ook bij, de final edition, dus... als je nog een Star Wars wil doen, dan is het nu de moment.
2: Inderdaad, ja. Dus allen daarheen, hè. Voilà. Okay. Maar ondertussen, ik zie, de DJ's zijn hier al een beetje aan het opstaan. Merci voor de hulp aan de cam hier.
1: Yes, maar kijk, we gaan ondertussen een keer onze guest aankondigen voor vanavond. En het zijn er niet één, niet twee, maar liefst drie die komen vanavond. Het is het collectief van Back to X. Goedenavond, Kim, ça va?
3: Hey, dat ben ik.
1: En wat ik nog niet wil overklappen in de weekend vooruitblik is omdat er natuurlijk een editie komt deze week van Back to X. En daarom hebben jullie ook uitgenodigd en gaan we nog wat extra reclame maken. Misschien een keer uitleggen voor onze luisteraars, wat is het concept van Back to X?
3: Ja, ik kan het eigenlijk tegenwoordig ook aan u vragen, hè, Ben. Hè?
1: Ja, maar ik ben de interviewer, dus ik kan het moeilijk aan mezelf vragen.
3: Ik zal het, voor old time's sake, nog een keer zelf doen. Het concept is natuurlijk eerst en vooral enkel vinyl. Heel belangrijk. Hmm. De genres zijn vooral house en consorten. En met consorten gaan we heel ver. Mag ook disco zijn, mag ook funk zijn, maar... House is ook het bepaalde genre is ontstaan, dus alles dat nog een beetje de vibe heeft van een housefeest, dat mag erbij.
1: Ja. Een beetje ook een throwback naar hoe dat was, misschien.
3: Ja, inderdaad.
1: Een paar decennia geleden die vibe wat terugbrengen. Ook,
3: en dat is ook een beetje gegroeid. Tegenwoordig boeken we ook vooral DJ's die echt een verhaal kunnen brengen.
1: Ja.
3: Er komen niet vaak meer DJ's bij ons die een uurke bangers kan draaien of zo.
1: Nee, dat is wel iets wat we minder zien. Dag van vandaag wordt de line-up soms volgepropt met iedere DJ een uur geven als het niet minder is soms. En met Back to X willen jullie wel de DJ's een langere set geven en echt de mensen
3: sowieso,
1: meeslepen van begin tot einde. Ja.
3: Meeslepen. En inderdaad, we geven ze sowieso 2 uur minimum. Wij zouden nog nooit iemand minder geven dan 2 uur. En liefst langer. De sound is voor ons ook heel belangrijk. Tuurlijk, het is vinyl, dus er is wel wat voorbereiding altijd. Maar

0: dat moet perfect zijn. Of toch volgens de ruimte. Maar daarvoor hebben we natuurlijk Benne, die ons daarbij assisteert altijd.
1: Yes, met veel plezier en ben heel blij dat ik de organisatie heb mogen vervoegen. Ondertussen is Jean ook bij ons gekomen in de studio. Ja, met Back to X hebben jullie al enkele leuke events gedaan dit jaar. Misschien nog een keer een terugblik. Wat hebben jullie allemaal gedaan dit jaar?
2: Ja, dit jaar was nog eens een epic editie in de torentjes in Trabot. En daar was Someone Certain Sir aanwezig, die daar zijn eerste all-nighter heeft gedaan van... Goh,
1: denk
2: 8:30 of zo.
1: Ik denk dat het iets langer was.
2: Ja, 8:30, 9 uur. Heeft ook gedaan op mengpaneel van Embryo Sounds.
1: Yes,
2: waar dan met 360 Sounds zaten, waar je in een nieuwe dimensie kunt gaan mixen. Hij was daar ook al een beetje mee gekend. En ja, dat was wel een gekke avond. Dat was echt, dan waren we ook uitverkocht.
1: Zelf als Gentenaar is het soms moeilijk om zo nog een keer een locatie te vinden van hier heb ik nog niet gefeest of nog niet geweest. En die Rabottoeren, dat bleef toch wel speciaal.
2: Ja, dat was
3: dus geschiedenis, hij had ook nog extra geschiedenis, maar ik vind het fris gewoon dat je er tijd pakt, want inderdaad, dat is belangrijk.
2: Ja, maar
3: pak die tijd.
2: Maar het gaat gewoon heel veel, al die DJ's die bij ons komen, die hebben tijd gespendeerd in een platenwinkel voor die platen te kopen. Die hebben tijd gespendeerd voor die platen te kiezen. En die spenderen veel tijd voor te kiezen welke platen ga ik vanavond meebrengen. En dat wordt overgebracht op je publiek. En dat is niet, je komt toe en gaat direct knallen. Nee, je gaat meegenomen worden. En je climax na 3 uur gaat nog zoveel zaliger zijn eigenlijk.
3: Ik vind dat fris gewoon. En dat is allemaal veel snel tegenwoordig. Hè?
1: Ja.
3: Pak iets meer hun tijd.
2: Ja. Kom binnen, pak je pintje, kom er een beetje in.
1: Ja.
2: En om duur zijn aan het feesten van voordat je het weet.
1: En ook een van de torentjes was echt mooi ingekleed als chillruimte, bar beneden.
2: Ja.
1: Het was echt op alle niveaus.
2: Ja,
1: was
2: dat was
1: een heel leuk feestje.
2: Dat was legendarisch, ja.
1: En dan de laatste editie... was in de tuin van Heden, dacht ik.
2: Ja, dat was de eerste keer dat we een vinylmarktje gedaan hebben. Daar de mannen van Croak van Brussel uitgenodigd.
1: Ja,
2: die zijn,
1: hier,
2: denk ik, bij jullie ook al geweest.
1: In december zijn die bij ons geweest in de studio.
2: Ja, en, ook top DJ's Master William heeft daar een live setje komen spelen.
1: Ja, was ook een heel coole set.
2: Ja, dat was een superzalige set. Wijze locatie. Alles last minute naar binnen moeten verhuizen. Het slechtste weekend van het jaar gekozen.
1: Dat wel, het was een super mooie zomer geweest.
2: Ja,
1: en,
2: maar de vibe heeft er echt niet onder geleden.
1: Nee.
2: Dus dat was eigenlijk echt top. Super leuke samenwerking met de mensen van Tuin van Heden.
1: Maar ik vond het ook wel leuk om een keer Tuin van Heden was ook al een paar keer gaan feesten. Dat is altijd super nice, maar... om een keer binnen in dat fermetje te feesten was ook wel...
2: Genoeg rook in stampen.
1: Daar heb ik dan voor gezorgd, onder andere. Oké, dus allemaal heel leuke edities, maar misschien moeten we een keer vooruitblikken op wat er vrijdag ons te wachten staat. Kim, wat gaan jullie doen in Amigo?
3: De verrassing.
0: We hebben eindelijk een keer iemand te strijden, vind ik, die zo wat op ontploffen staat.
1: Ja.
0: St. Luke's, dat is echt wel een beetje een, we kunnen hem bijna nerdy noemen, househead.
1: Een connoisseur.
0: Een connoisseur. Hij doet niet liever of dingen, hele dagen. En ook, hij is ook zo online heel actief, hij maakt heel veel filmpjes over heel...
3: We noemen dat de connoisseur.
1: Een kenner.
3: Dat klinkt wel goed.
1: Ja, dat is misschien de West-Vlaamse tongval die
0: je connaisseur de maison.
3: Connaisseur de maison, alsjeblieft. Dat klinkt schoon.
0: Ja, wel, ik ben ook heel benieuwd naar zijn setje eigenlijk. Hij is echt een beetje dit sinds vorig jaar eigenlijk zo aan het boomen en eindelijk wel internationaal aan het draaien.
1: Want jullie hebben hem zelf ook nog niet live gezien, hè?
0: Ik heb hem nog niet live gezien, Jean ook niet.
1: En ik dacht, is de... eerste keer of de tweede keer? Het is de eerste keer in Gent, maar naar België is hij nog maar één keer gekomen. Voor mensen die hem willen zien, voor de eerste keer in Gent. Dus,
0: De eerste keer op een underground feestje. En dan hebben we ook nog Too Late Groove natuurlijk. Dat is een redelijk gevestigde, ik zie Sander knikken, gevestigde waarde in Brussel. Die stond ook al even op ons lijstje om te vragen. We kijken ook altijd een beetje naar de line-up. Ze moeten goed passen bij elkaar.
1: Ja.
0: Die passen heel goed bij elkaar in de zin van stijl. Sowieso gaan ze iets meer naar de soulful en percussieve house. En ze kennen elkaar ook. Dus ze gaan ook even back-to-backen.
1: Dat zorgt altijd voor een bepaalde vibe ook natuurlijk.
0: Ja, ja, wel, voilà, het is dat. Dus dan gaan we heel goed met elkaar kunnen spelen. En dan gaat Jean nog erachter het kot eraf blazen.
2: Voilà. Closing by Jean.
1: Oké, en vanavond gaan we ook het kot eraf blazen. Jean, wat hebben jij allemaal mee voor ons vanavond?
2: Ja, een beetje van alles. De nieuwe die Urgent op Instagram erbij had gezet, van Tom Smeijers op WePlayHouse.
1: Ja, hier over een paar weken is geweest, ja, ook om het album af voor te stellen. Heel cool album.
2: Ik denk dat die gisteren gereleased is of zo.
1: Denk
2: of,
1: ja, gisteren of dit weekend of zo.
2: Dit weekend, ja, ja, direct mee. En een beetje classics, Moody Man, een beetje Javan. Ja, we gaan door de housegeschiedenis een beetje gaan en we gaan de legends een beetje afgaan, denk
1: okay,
2: ik.
1: Nice.
3: Van vroeg en nu. Hè? En ja. Dan, van gisteren released, hij had dat direct al mee.
2: Ja, ja. Okay. Bart van Este voor de winnen. Ja.
1: Red die voor alle duidelijkheid, ja, ja, inderdaad. Ja. Oké, en Kim, wat hebben jij mee? Sluit dan een beetje aan bij dat van Jean?
0: En wel ja, we waren net toevallig op het terras er even over bezig. En wat had hij eigenlijk mee? Dat is ook wel nice dat we niet echt... Dat geeft wel mee dat we niet echt voorbereiden. en ja, eigenlijk... Just hetzelfde, ook een beetje rondtrend, een beetje percussief, een beetje classics. Ja. Maar ik heb wat ruimte gelaten voor genres en classics. Maar veel deep house ook, ik mee. Ja. Maar we gaan vooral de housey kant dippelen.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Oké, dan stel ik voor dat we er voorzichtjes aan beginnen. Een klein voorproefje
3: wat
1: er ons vrijdag te wachten staat. Maar we pakken ook onze tijd natuurlijk. De mannen van Back to Wax hier in de studio op Open Decks. En dat rijpt.
3: Oh. Open air. Stop.

Yes, yes. U luistert nog steeds naar Open Dex met de crew van Back to X in de mix. Vrijdag in de Amigo. Dik feestje daar. Maar nu nog een uurtje op Urgent FM.

hele vette mix van het Back to X Collective. Nog een klein half uurtje gaan we door hier. En nog een keer een kleine reminder. Deze week vrijdag in de Amigo, 2 oktober, Too Late Groove, St. Luke's, op Back to X in Amigo.

0: Ja, wat een prachtig nummer om de set mee af te sluiten. Wat was dat nummer juist, Kim?
1: Girl van Shalamar. Ja, die site van Right in the Sock.
2: Ja,
0: oké, topluitje, hele vette safe. Heel dansbaar. En dat gaan we ook zeker vrijdag doen. John, zeg nog een keer, wat is er de vrijdag te doen?
2: Vrijdag Back to X, Soulful House. Dat gaat top zijn, opwarming van Too Late Groove. Dan een uurken Back to Back, Too Late Groove met St. Lucas. En ik ga closing doen en bij mij gaat een beetje acid, gaat een beetje old school.
0: Iets harder.
2: Gaat iets steviger zijn.
0: De mensen op de dansvloer houden.
2: Het gaat vol staan en ik ga er een keer iets anders tussen smijten.
1: Want dat moet je meemaken, je moet lang genoeg blijven.
2: Ja, je moet wel meemaken.
1: Je moet dat wel meemaken.
2: Ja. Het is speciaal.
0: Ik zal er zeker zijn.
3: Ik kom ook af.
2: Zalig.
0: Sander zal er ook zijn. Sander, heb jij nog iets toe te voegen op de vooruitblik naar dit weekend of volgend weekend?
3: Ja, ik kijk ook uit naar Star Wars. En donderdag met Person en Open Decks selectie. Vier DJ's geïnvite voor in de giraf te spelen ook.
2: Ik heb nog eentje toe te voegen.
3: Ja?
2: Mensen die nog een ticketje, 2 slipmats... En een toteback en een paar kassen willen winnen, die kunnen naar onze Instagram gaan, delen, taggen en dan zijn er vrijdag gewoon gratis bij met Slipmats.
0: En dat is in de laatste uur, morgen wordt de winnaar toegekend.
2: Morgenavond wordt de winnaar toegekend.
0: Oké, maar dan zie ik dat we 12 uur gepasseerd zijn en voilà, tot volgende week. Seizoen 3, aflevering 2. Dan, het is nog een verrassing wie dat er komt. Of ik weet het nog niet alleszins. Maar,
3: het is geen verrassing, het is Doreen. Maar we gaan
0: Doreen van de Loud Ladies als aankondiging voor ons volgend event.
3: Zeker vast, ja.
0: Oké, slaap wel iedereen.
3: Tot volgende week.
2: Slaap wel.
3: Yo.